0: Jojo FM.
1: Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.

0: be together.
1: Het wacht in je wacht is een laud. Hier is mijn wakker das Haus. Ik ken mijn bed als Europaletten im 16 Quadratmeter Raum. Ik gehe jede zweite Nacht aus und wach.